Toen sprak er de valse Judas, Heer Jezus, ik ben het niet. Toen sprak er de zoete man Jezus, mijn vriend, dat zeg ik toch niet. Heer Jezus was morgens vroeg opgestaan, om naar het hofken te gaan.

Zehben er Jesus gefangen, gebundene armen ben. Gegisselt vel all så strange, Maria de moster dat sin. Maria de sprakker med tranen, var heeft mine zone misdaan. Uwe zone die moet morgen sterven, de goede vrijdag komt aan. Uwe zone die moet morgen sterven.